0: Ron Jacob, Slipping Away, ons kyk na internasionale dae. So onder andere vandag is dit International Drink Beer Day, so jy moet ou biertjie inwerk iewers vandag. Ek sal voorstel, eerder later vandag, miskien as die vliegtuig klaar oor is, of selfs miskien eerder na werk. Lekker bier vandag. Dan is dit ook International Good Neighbor Day, being friendly and helpful to those who live nearby. Nou ek moet vir jou sê, vanoggend toe ek nou by die huis uitdry vir werk, sien ek die bure, dis die mense wat ingetrek het langs ons. 'N klomp van hulle leebokse staan op ons erf, in plaas van voor hulle erf, vandag by die, en toe het ek nou geding, wonder nou wat gaan ek nou hieroor doen, gaan ek het optel en teruggooi op voor hulle erf? Okay, it's good neighbor day vandag, ek ga dit maar net al los, een glimlach en kyk of die ouwens het vandag wegry of nie. Anders sal ek morgenoggend gaan teruggooi op hulle, voor hulle erf. Dus ook dan vandag is dit Ask a Stupid Question Day. Nou, jy mag maar. Is ook vandag World Marmite Day. Oh, lekker. Ek hou nogal van een Marmite, so ek sal hom beslis, sal ek ondersteun. Dis die internationale dag, maak een van die dag, jou eie.
1: SFM gaan aan, en aan, en aan.

0: Is dit ook tyd vir nuwe stel wiele met WeBuyCars se Trade in Assist? Kan jy jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry? Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig met duisende voertuie om van te kies. Wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

0: Ons kyk na internationale nes. Nou, ek moet so een keer een jaar oor Taylor Swift praat, so hier is my een keer. Die sangeres Taylor Swift se liedjie The Fate of Ophelia het Sondag die mees gesogte eerbewys by MTV se jaarlikse musiektoekennings gewen. Soos hy het toe nou opgedra aan Dolly Parton, sy het op die aand het sy 3 gewen of ja, so iets. So sy staan nou op 33 van hierdie VMAs wat sy dan gewen het, beter as Beyonce, sy is 30. Ja, daar zijn ons klaar met dat. Dan, minstens 2 mensen is dood, 14 word vermist na sneeuwstorting by die Himlung Peak in Nepal. Het ambtenare gesê, die sneeuwstorting het Sondag vroeg die basiskamp van die piek van 7126 meter na by die Chinese grens getref en tente diep onder die sneeuw begrawe. Dan, altesaam 260 migrante is Sondag aan die kus van Mauritanië gered. Die migrante was op 2 vaartuie wat van Banjul in Gambia vertrek het. Wat kos het opgeraak en die boot het probleme met brandstof en navigasie gehad. En 2 reuse pandas van China het Sondag in Amerika aangekom. Het China en die Atlanta dieretuin gesê, dit kom na president Donald Trump en spitspraat met president Xi Jinping van China gehad. Het nou, jy kan net pandas by China leen, hulle dan daar by jou in die dieretuin heel babakal, en dan op einde van die dag moet hulle weer terug gaan. China toe, dis blykbaar hoe dit werk. En dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Marcus and Martinez, mate. Endless Summer of Dogs, and then Marcus and Martinez. Maar hoe dit ook al sy, dis al lekker liggie. Welkom hier maandagochend, jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Daar is oudergewoonte heerlijke muziek, daar is in hierdie eerste uur al die maritieme verwante dinge. Ons kyk na die Mosselbaai See-verslag, so binnen die volgende, miskien so kritselkie, meer as 10 minute, en ons kyk na iets interessant uit die maritieme wereld, en natuurlijk ook haveverkeer, en so net voor 10 is het tyd om te kyk na aardbewings wat wereldwijd aangeteken is in die laaste 24 uur. Maar soos ek sê, altyd heerlijke muziek, soos hierdie een van die lijn vir u, wat sê, vat my terug.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

Jared Smith met The Wonder. Nou kom ons kyk hoe lyk omstandighede om langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 10 km per uur vanuit oostelike richting, rukwinde van tot 13 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 14 en water 13 grade Celsius, 56% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Ja, die atmosferiese druk doen so 'n bietjie van 'n boksspringerigheid. Hy is tans by 1028 hectopascal. Hier rondom 11 uur begin hy afwaartse traject. En dan hier rondom 2 uur vanmiddag 1026 hectopascal plateau hy. En dan begin hy 5 uur opwaartse traject weer. En 9 uur vanavond doen hy die kruin van die boksspring op 1029. En hy val weer na so in die omgeving van 1027 hectopascal rondom 10 uur vanavond. En kyk ons na die duinings, vanuit die suid-suidwestelike richting, so 192 grade, gemiddelde hoogte 1.9 meter en intervalle van 9.1 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 12 minute na 6, hy gaan onder vanavond 6.31 en 55 sekondes. Jou volgende hoogtetij gaan wees 29 minute oor 4 vanmiddag en die eerste laaggetij net na 10 vanoggend, kwart oor 10 vanoggend, so dan die volgende een een bykie meer as 12 ure later. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Nou dit wil vir my lyk as jy vandag so tussen kwart voor 1 vanmiddag en kwart voor 3 in op of langs die water is, het jy 'n baie hoë aktiwiteit venster. Ja, is weer een vanavond, so uur een, kort een, 13 minute oor 8 vanavond, tot 13 minute oor 9, dis een gewone hoë activiteit venster. En weer, as jy dalk nou morgenoggend, hier net na skyns na middernag, wil die waters aandurf, tussen 1 uur morgenoggend en 3 uur morgenoggend, is daar weer een hoë activiteit venster.

0: Het is 13 na 12. Goeiemiddag en welkom by maandagmiddag 28ste van September 2026. Naweek is iets van die verlede. Hoop dit was 'n goeie een vir jou gewees. Rico is my naam. Ek saam met jou tot so voor 3. Dankie mede-kollega Denny, later weer terug hier op jou draadloos. Hier is musiek van Wayne en ook One Direction.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: jy.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Een paar secondes weg vanaf 13 na 2. Het is maandagmiddag, hier is op SFM. Jeremy Loops, heet staat.
1: SFM, SFM, ons maakt het lekker.
0: My laaste, te laat na vieren, dit is die laaste uur, of minder dan 50 minuten van ons maandagmiddag saamkeer, met my en Rico Aries, so pas ingeskakel het. Baie welkom, is betyds vir ons laaste paar minuten van ons middag saamkeer met my en Rico Aries.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 George, Mossel Bay, Hartenbos, Albertina, Knysna.

Dr. Alban Lugus Talking Valleys ook na geluister met ligtoring en glanse alles en meer. Nou die beurt van Katy Perry met Firework. SFM.

0: Song een horlosie, deur André het gepraat van horlosie, tyd vlieg behoorlik as een mens spreid het. Ons is alweer in die laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardies. Welkom, hier is Legkaart.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Deur

0: Vroeger van deze maand, die SVD Premier League eindstryd tussen Barbarians en Bridgeton, het hier op Oudeniqua Park plaasgevind, en dit was een van die meest dramatische eindstryde in onlangse tye, met Barbarians wat uiteindelik as wenners uit die stryd getree het. Die Barbarians het so vroeg as in die vijfde minuut die bal wyd uitgeskuif en in die hoek gaan druk, en die moeilike doelskop wat dan ook oorgeklits is, dankzij vinnige daarop volgende drie, het Barbarians vroege voorsprong van so 14-0 opgebouw. Die ideale begin in die eindstryd met slechts 10 minute, en uiteindelik het Barbarians wat daardie wedstryd toe gewen het, so baie geluk aan die SVD klubkampioen Barbarians wat Bridgeton geklop het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

dit en al waarvoor ons tyd gehad het en ons maandag gaan sport saamkeer. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Rico is my naam. Groetnis tot môre middag. 90.1 SFM.

0: op neus na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.